Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je.

0: Ik had hem vast.
1: Oh, nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

achtergrond. Ik heb er een vlot moppie op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon.

beetje tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaatst. Plaat. Teun zich ook. Mocht u soms met mij zaken willen doen,

jas aan, hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan.

is het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop.